0: The clock is 12.
1: Ek se Hilda Friesen en 'n brood van Sleven van Deel is uit Markus 5, 18 bet 19, hoe dit zegt. Als Jezus en de lam nensteeg, praag het de man, die van de beise jeste bezeten gebaast weer, of hij metkomen kon. Jezus leidt dat niet toe, aber seht, hij soll een huis naar zijn familie gaan en aan vertalen, wo de haar met arm metleid had en wat hij arm en zijn genoot voor een grote gevallen gedonen had. Wat de geheelde man Jezus hier vroeg jet gauw te verstaan. Na zoveel jaren lieden, had Jezus aan zijn leven teruggegeeft, en met een hart vol lijf en dankbaarheid voelde hij zich zeer nu aan Jezus. Hij had nu natuurlijk een verlangen Jezus te volgen en een van zijn jongen te zijn. Dat is wat meermaal passiert als Jezus wem geheeld of geraad had. Als hij den blinde Bartimeus geheeld had, jij vijf aan de vrijheid aan nu volgen. Ober deze man, die bezeten je waast weer, jij vijf niks zo'n gelegenheid. Deze man, jij vijf een opgave of een arbeid. Te arm, zei hij, ga naar dien huis, naar dien familie en vertel aan wat de haar met die medelijd had en wat hij die en zijn genoot voor een grote gevallen gedaan heeft. De geheelde man is gehoorzaam. Dat schep verlaat en Jezus draait weg. De man blijft alleen aan de kant meer staan. Hij is niet meer een miserabele man. Nu wordt hij allem gaan vertellen wat de haar voor hem gedaan heeft. En mijn gedanken stel ik mij een beeld voor, dat ganz aan de buitenkant staat, staat een eenzame huis, een zeer eenzame huis, vol truhe en jammer. Die kinderen zijn rood van de schuil naar huis gekomen en hielen. De mama vraagt dan hoe wij ze hielen, en met de tijd krijgt ze dat uit aan de ruit. Ze zeiden, de andere kinderen zijn allemaal zo gorstig te ons, keiner wil met ons spelen en ze zeiden immer so ne schlechte Dinge über onze Vater. Wat soll die arme Mama sein? Dat is so, dat de Vater für de ganze Jent in Bader is, so bescheid sich mit so einem Mann verbunden sein. Krijg dan, klopft wie ohne dir. Wer kann dort sein? Ze merkte dir, sagelt es op. Is dat nicht spannend? Dort verersteht ihr Mann. Hij jeft haar een grote drek en schrecht. Mijn lieve vrouw, ik zie je heilt. Jezus heeft mij geraad. Ik zie je gezond. De haar heeft alle bij zijn juiste ruit gedreven. Dit wie op een grote vrede. Je rood verheer wie alles zo treurig. En nu zo'n grote vrede. Zo aan van hafs. Zij had van zo'n kleine oning gehad. De kinderen waren ook in schieden rondom gekomen zijn. En waren am zeggen ook alle hen wilt een grote drek geven. Nu fangt hij aan alles wat aan passiert is te vertalen. Hij vertelt aan wat hij ervoren heeft en wo zich dat alle ram neem. Den tijd even deed hij de nomen Jezus loven en danken. Ze zaten alle taub en horchen met wonden op wat hij aan vertelt. Alle taub danken ze dem Herrn voor alles wat hij voor ihren Vater gedaan heeft. En doordat ook voor haar ganze familie. Dat is wat ik dat in zo'n heim heet, waar er mensen zijn die zijn heilung ervoren hebben en nu God zijn kinder zijn. Als jullie huis vol vrede en dankbaarheid voor wat hij voor jullie familie gedaan heeft,

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht. Een halve stund voor die en voor mij.

hij ons enleren deed. Dat woord dat we even zaten als enleren, heeft de mening dat zo is als tingen enleren. Dat enleren dat de Heer en ons deed is voor alle Christen, door is geen Christ dem de Heer niet enleren deed. De predje magie die deze programma dat eerste mal jef in Engels, vertel dat als hij bij de 12e kapitel in Hebreeën komen weer in de programma, leidt de Heer aan de niet geven. Hij leidt aan de niet voortig maken, maar hij ervaring houdt met een slimme krankheid, dat hem gans en bad hield. En als hij een beet beter weer, moest hij bloos één programma den dag maken, en hij weer zeer dankbaar dat hij zoveel doen kan, dat we alles dat hij dem Heer nu gevraagd had. God had zien je bed, je heet. En mij is zo dat veel van jullie nu, naar dit programma hartje, voor de enige ervaringen haar je houdt. Predje McGee zei dat hij weer zich zeggen dat de Heer aan en leren deed met de ervaring. Daar zijn bij 7 oorzaken waarom God zijn tjingen uithouden en lieden matten. En wanneer du en je wist dat Christ best, dan worst weten dat wanneer du en trouble best en du niet weet waarom, dan kanst du naar dem Heer gaan en te aanreden daarvan. En ik zie mij ook zeggen dat hij die woord bijbrengen wordt, zodat du weten kanst waarom du en trouble best. En mij is zo dat zeer volken is dat niet dat de Heer ons rechte deed, rechte is stroof. Aber hij is ook ons levende himmelsche Vader. En hij deed zijn tjinge en leren. Endlich maakt hij dat zeer klaar, dat wanneer hij ons niet en leren deed, dan zijn we niet worden Gottes tjinge, zeg maar. Predje McGee vertelt dat als hij zo natte jong weer je was, weer hij in trouble en in je rode met een paar andere jongens. En een Maria had hij gezien dat zijn vader door naar den school afkwam. En weet je nog wem hij gekomen weer? Jo, hij weer nog zijn zoon gekomen. En hij neemt zijn zoon en deed hem en leren. Vielleicht ook strofe. Zijn vader deed tjene van de andere tjene die door weer en leren. Die waren niet zijn tjene. Ober hij deed dem en leren die zijn zoon weer en dat weer de jong dem hij lijf houdt. Jo. Hij vertelde ook dat zijn eerdische vader gestorven weer als hij 14 jaar oud weer en dat had hem een lange stoot genomen een andere vader te krijgen. Aber dan had hij dem himmlische vader als zijn vader gekregen. En jo, die deed zijn tjinge ook enleren. En ik gebruik dat woord enleren, wil dat is dat beste woord en onze spraak dat onderdeelde van wat we reden. En zo'n enleren helpt ons moedig te blijven. Wils we weten dat wanneer hij ons enleren deed, dan deed hij dat, wils hij ons leef heeft. Nu, jet hij hier weer en zegt, nee in de vers, in het 12e kapitel, en nog meer, wie houden menselijke vaders die ons beleerden, en wie geven die in respect? Zullen we niet leven dem vader van Jezus en je doen zijn en leven? Je leeft mij. Ik hecht om mijn vader. Ik had niets gehoord van die zogenaamde filosofie die nu ramjeet dat tjingen niet brokken opacht geven op ere elderen. Oder dat elderen ere tjingen niet schachten zullen. Mijn vader deed mij aanleren. Manchmal schachten. En ik hecht nu aan, jo. De schrijver zegt hier nu dat wanneer we nu onze irdische vaders harchten, hoeveel meer zullen we dem himmlische vader gehoorzaam zijn en arm onjedoen zijn? Vriend, dat is zeer wichtig dat we ons himmlische vader onjedoen zullen zijn. De schrijver deed hier wat verslonen en mij is dat is een verslonen en niet een gebod. Hij zegt, zullen we niet leven dem vader van juiste onjedoen zijn en leven? Wat meent hij met een leven? Meer zo, hij meent dat we dat christelijke leven en volle leven kennen. Maar daar is dan ook de andere zijde van de zaak. De hemelse vader deed manchmal zeer scherp en leren. Daar is een zin, en ik meen een christelijk leven, die tot dood viert. Dat heet de fysische dood. Manchmal wordt de hemelse vader een van zijn kinderen naar huis nemen. We worden door meer van onze rechten

0: De klok is zes met 30 minuten.
1: Nu hier we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

0: The clock is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ecco dei Bangotti in Wut.
2: Welkom, dans Bibelstudienprogramm. Nam deine Bibel en fang emal Salz eet, we goot de haar as.
3: Ik ben Bill Taylor en Ram de Stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther, wo Paulus ons leren, dat is nicht ek, aber Christus in mij.